verwennemheid op je kinderfiets. Je lacht en je zwaait naar een zwaan. En de vijver weerspiegelt je witte jurk en het riet.

dwars door het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner. Plotseling

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie, want een meisje

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
3: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: Comedian Mohsen Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
4: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
2: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: maken ons vandaag op voor een grotendeels bewolkte dag. Mogelijk valt er een beetje motregen. Er waait vandaag een vrij krachtige zuidwestenwind met windstoten tot 60 km per uur. Het wordt vandaag zo'n 20 graden. Morgen beginnen we nog met regenachtig weer. Daarna wordt het droog en later op zondag laat ook de zon zich zien. De maxima schommelen morgen rond 19 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Opgeluchte reacties bij de familie van de overleden Jairon na het assiseproces over zijn dood. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog 1 andere werd vrijgesproken. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. Je hoort de moeder van Jairon.
4: Ik heb een heel opgelucht gevoel en ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van oh, eindelijk jouw moordenaar, die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces, eindelijk.
3: In totaal zat de assisejury in Antwerpen meer dan 8 uur samen. Maandag worden de debatten over de strafmaat gevoerd. Als er op vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latreyn legt uit.
5: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. 28% was het ooit in maart 2020, net voor de vorige verkiezingen nog 27,4 en nu 27,8%. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
3: Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij, N-VA verliest er 4 en ook de andere oppositiepartijen boeken winst. PvdA, PTB krijgen er 8 zetels bij, de PS 3. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaard. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Het wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union dat morgen nog speelt. Standaard staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maximaal tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
0: Noordzee. Noordzee. Gold.

0: grote post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem. Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: We maken ons vandaag op voor een grotendeels bewolkte dag. Mogelijk valt er een beetje motregen. Er waait vandaag een vrij krachtige zuidwestenwind met windstoten tot 60 km per uur. Het wordt vandaag zo'n 20 graden. Morgen beginnen we nog met regenachtig weer. Daarna wordt het droog en later op zondag laat ook de zon zich zien. De maxima schommelen morgen rond 19 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme

0: Déshabillez-vous.
1: Voor ouderwetse radio, luister je naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance & Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1-monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelines Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold.

0: jive. Boom, you dig it on the middle side.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
2: Noordzee Gold. Dit weekend ouderwetse radio.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vandaag kregen we de hele dag wel redelijk wat bewolking, met tijdens de zeer vroege ochtend mogelijk een drupje motregen. Maar de rest van de dag zou het droog moeten blijven, met geleidelijk aan ook opklaringen, waarbij er dan dus een mix is van zonneschijn en vaak veel wolkenvelden. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 20 hier aan zee, ook elders in de provincie een graad of 20 à 21. En vooral de wind speelt de hoofdrol vandaag. Die trekt aan in de loop van de ochtend en die wordt uiteindelijk vrij krachtig tot krachtig vanaf het zuidwesten, met drukwinden tot 60, misschien zelfs 65 km per uur hier aan zee. Fijn weekend!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
3: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: Comedian Mohsen Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
4: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
2: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond komt Kamahurka naar Vayamundo. Hij speelt er zijn show U Vraagt, Ik Niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Maspalomas. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1 uur. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de Vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het Rode Kruis Vlaanderen roept nog maar eens op om plasma te doneren, want de vraag naar plasma is nog nooit zo groot geweest als nu. Op dit moment komt de helft van het bloedplasma uit het buitenland. Je hoort Jan Poté van het Rode Kruis.
4: De vraag naar geneesmiddelen op basis van plasma groeit en blijft groeien. En 2, tot over een aantal jaren waren wij heel afhankelijk van het buitenland om plasma hier in België te krijgen. Daar willen wij verandering in brengen als Rode Kruis Vlaanderen. Vandaar dat wij massaal inzetten op het verzamelen van plasma in onze donorcentra.
3: In totaal wil Rode Kruis Vlaanderen dit jaar zo'n 200.000 plasmadonaties bereiken. Wie plasma wil geven, kan een afspraak maken op de website van Rode Kruis Vlaanderen. Als je belt naar de inlichtingendiensten, dan weet je voortaan op voorhand hoeveel dat kost. De federale regering heeft daarvoor een wettekst goedgekeurd. Uit onderzoek blijkt dat nog steeds 1 op de 4 Belgen belt naar 1212 of 1207 bijvoorbeeld, om een adres of een telefoonnummer op te zoeken. Maar de helft is niet op de hoogte van de extra kosten. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
5: Wat we nu gaan doen, is net voor de betaling van het telefoontje start, krijg je exact te horen wat de maximale kost is van het telefoongesprek. Dan volgt er een piep en vanaf dan begint pas het telefoongesprek aangerekend te worden. Dus je kan nog inhaken als je vindt dat het telefoongesprek te duur is.
3: Vanaf eind oktober gaat de nieuwe regeling in. En ook Gemini, dat is het AI-model van Google, heeft 3 bedrijven zelfstandig gehackt. Dat heeft Google zelf bevestigd. Het gebeurde tijdens een veiligheidstest. Daarbij gebruikte Gemini de inloggegevens van gebruikers om toegang te krijgen tot verschillende websites. Volgens Google stopte de AI daarna zelf met hacken. Eerder deze week meldde ook OpenAI al 6 nieuwe incidenten waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Experten roepen daarom nog maar eens op om de ontwikkeling van AI te vertragen. Het is bewolkt, lokaal kan het regenen, deze namiddag en vanavond droger bij zo'n 22 graden. Morgen begint met regen, daarna droger en opklaringen bij zo'n 21 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen af bij zo'n 21 graden, daarna warmer en zonniger.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold, een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Noordzee Gold. Dit weekend ouderwetse radio.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Cortec Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
3: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
4: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
3: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
4: Hoe zit dat?
3: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen iets te verbinden met elkaar. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. Deze feestelijke avond, vol smaak, muziek en beleving, groeit ondertussen uit tot een jaarlijkse traditie, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1 uur. Ondertussen geniet je van een culinaire verwenderijen in een fantastisch kader. Een tafel reserveren voor 8, 10 of 12 personen kan via www.balvandeburgemeester.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
3: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
4: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
2: Zo'n 350 leerlingen uit...
5: Il avait voulu

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
3: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
4: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
2: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold, ook in het weekend, vintage hits.

Klappen in de handen, stampen met de voeten, fluiten op je vingers, doe het nog eens over. Klappen in de handen.

je vingers. Doe het op je zover. Klappen in de handen. Stampen met de voeten. Fluiten op je vingers.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, ik zou toch haarne kijken om voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, Bibi moet het over een zin, hè.
0: Ah, wat? Maar ben je in deze kurkvloer geleid dat, hè? Birevan?
1: Ah, Birevan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch niet.
0: Ja.
1: Kom eens eens heren, weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Noordzee Gold.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Vanavond komt Kamahurka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show, u vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan wacht u er vanavond voor Maspalomas. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilt Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1 uur. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Groenland en Denemarken reageren tevreden op het akkoord met de VS. Bedoeling is om de veiligheid van Groenland te verhogen. Zo mag de VS zijn militaire aanwezigheid er versterken. Volgens de Deense premier is het akkoord belangrijk voor de NAVO en Europa. Al verandert er weinig met de situatie nu, vertelt professor internationale politiek David Kriekemans.
4: Er zijn wel een drietal nieuwe punten, namelijk dat er expliciet wordt gezegd dat er geen non-NAVO-basissen mogen komen op Groenland, dat grondstoffen, daar de VS de preferentiële partner is. En dan tot slot dat belangrijk is voor de bevolking in Groenland, die blijven soeverein.
3: Volgens Denemarken wordt het akkoord volgende week ondertekend tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er is een tekort aan betaalbare studentenquoten in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van de Associatie van Universiteit en Hogescholen Antwerpen. In totaal telt de stad zo'n 12.000 kotstudenten, terwijl er maar zo'n 8.100 kamers zijn. Nochtans staat 30% van de studentenquoten leeg, maar daar betaal je al snel €600 of meer voor. Isabelle de Ridder.
5: Ten opzichte van 4 jaar geleden zien we dat er minder druk zit op de markt in zijn totaliteit, maar dat er dus verschuiving is naar doelgroepen die het moeilijk hebben om een quote te vinden. Het is te zeggen, dus die betaalbare quoten zijn moeilijk te vinden en internationale studenten vinden moeilijk een quote.
3: Ook in Gent en Leuven wordt het steeds moeilijker om een studentenquote te vinden. Bij 6 op de 10 faillissementen blijft er te weinig geld over om de procedurekosten te betalen. In totaal moest de Belgische staat €4,7 miljoen euro extra betalen om de kosten te dekken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen van den Heuvel heeft opgevraagd.
6: Er zijn verschillende verklaringen. Men vreest dat het aantal slapende en spookvennootschappen ook lichtjes toeneemt, die nauwelijks activa hebben. En dat ook heel wat vennootschappen natuurlijk nu dienstenbedrijven zijn in vergelijking met vroeger. Zoals consultants of IT-bedrijven, die natuurlijk weinig materieel nodig hebben.
3: In de eerste 6 maanden van dit jaar betaalde de staat al zo'n €2,7 miljoen euro. En in Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, dat zegt het Franse persbureau AFP. Het is niet duidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker Saudi-Arabië aangevallen. En sportroorduivel Leandro Trossard heeft botoedeem in zijn hiel. Dat is een ophoping van vocht. Dat heeft zijn Turkse club Beşiktaş gemeld. Het is nog niet duidelijk hoe lang Trossard oud zal zijn. Gisteren werd hij wel nog geselecteerd voor de Nations League wedstrijden van de Rode Duivels, maar mogelijk moet hij daar dus nog voor passen. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui, maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, in de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance & Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1-monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
3: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
4: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
3: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
4: Hoe zit dat?
3: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen iets te verbinden met elkaar. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Gold.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kursaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
3: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: Comedian Mohsen Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
4: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
2: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Noordzee.

De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Brugge trekt een horecazaak aan de alarmbel over een rattenplaag in de binnenstad. Op sociale media gaan ook beelden rond. Het stadsbestuur van Brugge neemt de melding ernstig, maar van een plaag willen ze nog niet spreken. Je hoort schepen Frankie de Mon.
4: Uit de laatste controle van de riolen was er geen enkele stijging van het aantal ratten merkbaar. Wat merken we wel? De horecazaak die vandaag aan de alarmbel trekt, ernaast is een grote werf. De ratten die dan in die riolen of in die kelders van die zaken soms zitten, dat die naar boven komen.
3: Maandag gaat de stad bekijken of er maatregelen nodig zijn. Problemen bij de parlementsverkiezingen in Rusland. Het systeem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden, kampt met cyberaanvallen. Dat zegt de voorzitter van de kiescommissie. Rusland zegt dat het de aanvallen wel kan afslaan en dat het stemmen dus normaal kan verlopen. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, dat is de partij van president Poetin, de parlementsverkiezingen zal winnen. En in Riyadh in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou er in brand staan. Verschillende vluchten zijn daarom geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. Vanmiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui, maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, in de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden dan. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
1: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

0: That wasn't too good.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
2: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
3: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: Noordzee Gold. Ook in het weekend. Vintage hits.

0: Vanavond hangt er veel bewolking en bovendien sleept er een storing boven de Noordzee, waardoor we hier aan de kust af en toe al wat motregen mogen verwachten in de loop van de avond. Maar het is pas na middernacht dat die storing dan ook zuidwaarts over de provincie zal trekken met perioden van lichte regen, zonder echt grote hoeveelheden. De maxima morgen die klimmen naar een graad of 17, aangezien we dan in de frissere lucht terechtkomen vanaf het noordwesten. De wind die zal dus draaien geleidelijk aan van zuidwest richting noordwest. En ook morgen blijft die eigenlijk hardnekkig waaien vanaf deze hoek en rukwinden tot zo'n 50 km per uur dan. Ook tijdens de ochtend is er nog kans op wat lichte regen of motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog. En na de regenzone krijgen we ook zonneschijn met nog wat wolkenvelden. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert I monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
3: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
4: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
3: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
4: Hoe zit dat?
3: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen iets te verbinden met elkaar. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold.

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, ik zou toch haar een kikkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hè?
1: Ah, wat? Maar ben je in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan?
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch niet.
1: Ja.
2: Kom eens hier en weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Vanavond hangt er veel bewolking en bovendien sleept er een storing boven de Noordzee, waardoor we hier aan de kust af en toe al wat motregen mogen verwachten in de loop van de avond. Maar het is pas na middernacht dat die storing dan ook zuidwaarts over de provincie zal trekken met perioden van lichte regen, zonder echt grote hoeveelheden. De maxima morgen die klimmen naar een graad of 17, aangezien we dan in de frissere lucht terechtkomen vanaf het noordwesten. De wind die zal dus draaien geleidelijk aan van zuidwest richting noordwest. En ook morgen blijft die eigenlijk hardnekkig waaien vanaf deze hoek en rukwinden tot zo'n 50 km per uur dan. Ook tijdens de ochtend is er nog kans op wat lichte regen of motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog. En na de regenzone krijgen we ook zonneschijn met nog wat wolkenvelden. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wow.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
3: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
4: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
2: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Manuela. Manuela.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
4: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een speelfiguur in de kasteelmoord is vrijgelaten, dat meldt HLN. Het gaat om Evert de Klerk. Hij zat zijn gevangenisstraf uit in Nederland en kreeg daar gratie. Journalist Tim Leskrawaat.
4: Evert de Klerk wordt wel eens de organisator van de kasteelmoord genoemd. Hij is degene die een huurmoordenaar heeft geregeld op vraag van dokter André Gijsselbrecht om uiteindelijk kasteelheer Stijn Sales te vermoorden.
3: Hij was veroordeeld tot 20 jaar cel. De Klerk was de laatste veroordeelde die nog in de cel zat. In Nederland woedt een zware brand in een museum in Rotterdam. Het meldt de stad zelf. Het gaat om het Brutus Art Space Museum. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te blussen en om mensen uit het gebouw te evacueren. Mensen in de buurt wordt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden voor de rook. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. Het werd 2-0 tegen La Louvière. In de stand heeft OHL nu 4 punten, evenveel als La Louvière. Wielrenner de Deen Henrik Pedersen heeft de Flandrien Classic gewonnen. Hij was in Haag de snelste van een kopgroep van 14 renners. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Lawrence Pithy en Florian Vermeers. Pedersen is 21, het is zijn eerste profzege. In de ronde van Slowakije blijft Lennart van Eetveld leider in het klassement. Hij bouwt wel maar 1 seconde voorsprong op de nummer 2, de Oostenrijk Valentin Hofer. Morgen eindigt de ronde van Slowakije met een bergrit. En in Gent duikt de laatste tijd regelmatig een zeehond op. Verschillende wandelaars hebben het dier al gespot. Via de sluizen is het dier daar terechtgekomen. Volgens dierenverzorger Jonathan Meul is dat niet zo uitzonderlijk.
5: Al ongeveer 4 of 3 jaar aan een stuk hebben we eigenlijk tussen juni en september, oktober een zeehond die heel vaak pendelt tussen Brugge en Gent. Meestal tijdens de Gentsfeesten begint hij aan zijn periode in Gent en blijft hij dan hangen tot september, oktober ongeveer. We hebben sterke vermoedens dat het om hetzelfde dier gaat.
3: Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag met regen, later wordt het droog met zonnige perioden, maximaal tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
3: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigden had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
4: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
3: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
4: Hoe zit dat?
3: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen iets te verbinden met elkaar. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest. En succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goeie avond.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei, jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

zijt of wat zult ge zijn? Verklaar het en zeg het mij toe. Wat zijt ge toch blinkende knopke fijn? Dat nimmer van schrijven zijt moe. Gij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan, met twintigen zijt gij en meer. En is er geen een die mij zeggen kan, wat schrijft en wat schrijft gij zozeer? Gij schrijft en dan staat in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weet er wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar ge van schrijven moet? Zijn het kruidekes daar ge van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet?